0: Hij komt huilen aan die echo van je oren. Hij komt huilen aan die echo van je oren.
1: Beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

In die volgende episode van Wie is ek, word die volgende twee vrae bespreek. Is dit moontlik om langs iemand te lê en toch diep eensaam te voel? En, as jou maat emosioneel ontrou was, kan vertroue ooit regtig herstel? Ons gesels eerlik oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.

As ons donker rij en die stad liggie zwaai, ver bij ons verbij. Jou is so mooi en my hart is die brooi.

Môre môre Bongozi, kwa sa XKFM. Ja, joy te dame Maltin Edberg, te ma joy tong ek amit, ka kan ek tong e radio XKFM, en kwa sa hy, te ja, joy te dame, kwa mink a Maltin Edberg.

0: eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
1: I love you more than she ever will.
2: Sommige oproepe is feitelik.
3: Hallo, Louisa.
4: Hi, Louisa.
3: Ek kan sê flater,
4: feit. Ek het om so vir jou baie dankie.
3: Okay,
4: tot ziens.
2: Ander is totale flaters.
5: Hallo, wel een Martin van Varko.
4: Goed, jy Martin.
5: Weer is dat gaat in je wat je hier zo praat. Maar dan gaan we kap. Geen water, water, feit hier.
4: Oei, jene. Oké, wacht. Flater, flater en een feit. Dat wat je sê.
5: Ja, feit. Goed,
4: goed, Martin.
2: Feit of flater, maandag om 20:05 in spitstijd.

In 24 Mei se dis opera, luister ons onder andere na Othello en Il Lombardi van Verdi, Faust van Gounod, Evgeny Onegin van Tchaikovsky, Die Barbier van Sevilla van Rossini en die minder bekende Fantasio van Offenbach en Sieg van Thomas. Van die sangers is Giuseppe Di Stefano, Rosanna Carteri, Marianne Krebassa, Anna-Sophie van Otter en die man met die fratsomvang Igor Manashirov. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.